compositie, waarbinnen circa 40 blokjes samengebracht één vertelling vormen. Niet naadloos, maar wel noodzakelijk en vanzelfsprekend. Ik ben op zoek naar een nieuwe vorm. De enige componist die ik ken die bezig is geweest met het componeren van persoonlijke reisverslagen met concreet geluid is Luc Ferrari. Een dagboekvariant ken ik niet. Niet als autonome compositie. Begonnen als een werk voor instrumenten en luidsprekers heb ik uiteindelijk besloten dat alles dat herinnert een puur luisterstuk moest worden zonder concrete visuele afleiding. 5 luidsprekers in een donkere ruimte en voor het publiek luie stoelen of matrasjes. Het is een pleidooi dat ik wil houden voor het oor. Zo langzamerhand wel een van de meest onderschatte zintuigen. Een van mijn meest intense muzikale belevingen was Hymnen van Stockhausen. Dat is circa 2 uur pure tapemuziek in een donkere zaal. Een goed tapestuk, goed uitgestuurd over goede luidsprekers, kan een overweldigende muzikale en een overweldigende ruimtelijke ervaring zijn. Ik vind het belangrijk om muziek als gecomponeerde ruimtelijke ervaring, intens en zonder afleiding, onderbreking of tussenkomst van andere media, te kunnen ondergaan. Luistert u naar de stereomix van Alles dat herinnert was gister soms later, van Piet-Jan van Rossum.

外苑前、外苑前。

smalle lichaam met de voeten spitsen, over de purperen afgrond rank gespannen flanken. Alle afstand herleidt. De voeten spitsen. Schaduwloos. Tot de oude oneindigheid.

smalle lichaam met het effen licht schaduwloos, de oude oneindigheid over de purperen afgrond, rank gespannen flanken. Alle afstand herleidt tot de oude oneindigheid.

smalle lichaam met de voeten spitsen, over de purperen afgrond, rank gespannen flanken, rondzwallen uitgebreid, de voeten spitsen, schaduwloos, over de purperen afstand herleid, gespouwen flanken, rondom uitgebreid, het effen licht schaduwloos, alle afstand herleid tot de oude oneindigheid.

het smalle lichaam met de voeten spitsen, over de purperen afgrond, rank gespannen flanken, rondom uitgebreid, het effen licht schaduwloos, alle afstand herleid tot de oude oneindigheid.

0: Hoi.
1: Oh, dat is leuk. Dat is mooi, dat staat altijd op de tekeningen.

あ、やだ、誰もいなくなっちゃった。

0: zit hij
1: dat? Dat is ook niet weten.

Zo. Zo.

dacht ik dat, dat daar licht aan was. Ja. Ik zei, oh, er zit iemand. Zo, dat wil ik ook niet weten. Ik heb het niet gezien.

0: Lijkt me ook heel raar om iets op te nemen en het nooit meer af te luisteren. Kan je dat ook gewoon weggooien?
1: Ik kan dat niet, nee. Ik moet altijd, dat moet ik altijd bewaren.

0: Let's do the bass.
1: Yes.

best restaurant.

Because

0: Het is een weegschaal. Het is een weegschaal. Waarin als het ware peren en appels liggen. Dus, of je de uitkomst immoreel vindt of verantwoord, is een persoonlijke beslissing.
1: Maar wat hoor? Dit was Alles dat herinnert was gister soms later van Piet-Jan van Rossum. Een van de elektronische werken die klonk tijdens Cineac Sonore. Een onderdeel van November Music 2010. En hiermee zijn we aan het einde van deze 14e uitzending met live opnames van het festival November Music 2010 gekomen. Dit programma werd voor u samengesteld door Kees van de Wiel. Volgende maand, op maandag 15 augustus, gaat Concerts in the Live gewoon verder met live opnames van November Music Editie 2010. U kunt dan onder andere luisteren naar het concert van de Neue Vokalsolisten Stuttgart en een live improvisatie van Thomas Ankersmit. U luistert naar de concertzender. De concertzender neemt zo'n 150 concerten per jaar op de Nederlandse podia die we u daarna laten horen. Dat is de concertzender. U kunt ons steunen door vriend of donateur van ons te worden. Hoe dat moet of hoe dat kan, kijk voor meer informatie op www.concertzender.nl. En op dezelfde site kunt u de playlist van dit programma bekijken en vindt u ook een on-demand knop waarmee u onze programma's nog eens een keertje kunt beluisteren op een moment dat het u het beste uitkomt.

0: Dit is de Concertzender vanuit Music Q in Amsterdam met het programma Concertzender Live. Vandaag de 15e van 18 programma's met live opnames die we maakten tijdens het festival November Music 2010, dat vorig jaar van 10 tot en met 14 november plaatsvond in Den Bosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender bijna alle concerten, met daarin veel wereldpremières, vastgelegd. We zenden vanaf december vorig jaar tot en met november dit jaar ongeveer 24 uur live opnames van dit festival uit. Vandaag kunt u luisteren naar een concert in de Toonzaal en dat werd uitgevoerd door de Neue Vokalsolisten Stuttgart. De muziek bij de installatie Spiral Space door Thomas Ankersmit en elektronische muziek van Rosalie Hirsch. We beginnen met het lunchconcert dat de Neue Vokalsolisten Stuttgart op zaterdag 13 november gaf in muziekcentrum De Toonzaal. Er werden 5 werken gebracht van louter vrouwelijke componisten. We beginnen met een blokje van 2 werken. Als eerste hoort u Klagen van de Duitse componiste Karin Hausmann uit 2010, gevolgd door Anatra al Sal uit 2000 van de Italiaanse Lucia Ronchetti.
1: Lo.

Yeah.

lungamente sostenuto.

Oh, no.

Dat waren Klagen van Karin Hausmann en Anatra al Sal van Lucia Ronchetti door de Neue Vokalsolisten Stuttgart. Het concert vervolgde met twee nieuwe Nederlandse werken, en wel van Maaike Nas en Katie van Eck. U hoort eerst Filter of Flip van Maaike Nas. Hierin komen alle hartekreten over elkaar buitelend naar voren. Platitudes, tegelwijsheden, krantenkoppen en reclameboodschappen worden in een ijltempo afgevuurd door het vocale ensemble. In de theatrale wereldpremière When the Sound of Your Voice Slipped Through My Fingers van Katie van Eck klinken 5 vocalisten, 5 soms rondzingende microfoons en live elektronica. Luister wederom naar de Neue Vokalsolisten Stuttgart.

big sheep out of tears.

fire. Don't leave the place.

Dit was Pulsers van Rosalie Hirs, een van de elektronische werken die klonken tijdens Cineac Sonore, een onderdeel van November Music 2010. We besluiten deze 15e concertzender live-uitzending met opnames van het Festival November Music editie 2010 met een opname van Thomas Ankersmit. De Bosse kunstenaars Robert Calier en Mark-Robert Peters maakten voor November Music in het CBK een ruimtelijke installatie op de scheidslijn van kunst en wetenschap met de titel Spiral Space. Op zaterdag 13 november improviseerde saxofonist Ankersmit al lopende door de installatie op de elektrisch gemanipuleerde klanken van water. Dit is Spiral Space.

Dit was de improvisatie Spiral Space van saxofonist Thomas Ankersmit. De live-opname in de CBK-zaal werd voor de concertzender gemaakt door Glenn Mogot. We zijn aan het einde van deze 14e uitzending met live-opnames van het festival November Music 2010. Dit programma werd voor u samengesteld door Kees van der Wiel. Volgende maand gaat Concertzender Live gewoon verder met live-opnames van November Music editie 2010. U kunt dan onder andere luisteren naar 3 korte concerten van de Rosary Dreyfus, John Tilbury, Michael Dutch en Christian Wolff in Muziekcentrum De Toonzaal.

Vanuit onze studio in het MuziekQ-gebouw in Amsterdam is dit de Concertzender. Concertzender live. Vandaag het 16e van 18 programma's met live-opnames die we maakten tijdens het festival November Music 2010. In nauwe samenwerking met de VPRO hebben wij bijna alle concerten, met daarin veel wereldpremières, opgenomen. We zenden vanaf december vorig jaar al 24 uur live-opnames van dit festival uit en dat doen we tot en met november. Vandaag kunt u luisteren naar 3 korte concerten in de Toonzaal. En het zijn concerten van John Tilbury, Michael Dutch en Rhodri Davies. En dit heeft allemaal te maken met de componist Christian Wolff, die bij de concerten aanwezig was. In de rubriek Cineac Sonore hoort u vandaag muziek van René Uilenhoed. Maar we beginnen met het eerste van de 3 korte concerten van pianist John Tilbury, contrabassist Michael Dutch en harpist Rhodri Davies. Dit Engels trio geldt als lichtend voorbeeld voor wat betreft het instant componeren. Componeren en improviseren schuren op sprankelende wijze langs elkaar. Als eerste stuk klinkt For One, Two or Three People uit 1964 van Christian Wolff. Daarna volgt de première van de contrabas solo Rondo voor Michael, geschreven door de Noorse componiste Lene Greetje. En we eindigen met een improvisatie door het trio. Luister naar Tilbury, Dutch en Davies.

Dit was tot slot van 3 korte concerten in de toonzaal het werk Give Me a Break van Ben Patterson. De opname van deze 3 concerten werd op 14 november 2010 voor de concertzender in muziekcentrum De Toonzaal in Den Bosch gemaakt door Glenn Mogot. Nieuw tijdens November Music 2010 was Cineac Sonore. Een 3-daagse etalage van Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 16 Nederlandse componisten. En in deze uitzendingen met live-opnames zal steeds ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens deze Cineac Sonore werden gepresenteerd. Vandaag aandacht voor een 2-tal werken van René Uilenhoed. Een voorliefde voor karakteristieke geluiden met een rafelig oppervlakte en een donkere onderkant motiveert hem om stukken te maken. Wanneer tijdens het experimenteren in de studio's zo'n rafelige klank met diepgang zich laat bouwen of vangen, vormt deze klank de basis voor een grillige compositie waarin hij tot zijn recht kan komen. Een elektronisch zilverachtig flageolettenkoraal vormt de aanzet tot Before It Happened en When It Happened. Deze beide werken klonken eerder in 2010 als onderdeel van de opera Wake van Klaas de Vries, David Mitchell en René Uilenhoed. U hoort nu de speciaal voor de concertzender door de componist gemaakte stereoversie. Luister naar René Uilenhoed.

même

Guido's? Ik? Nee.

Dat was Confessio van Alex Norwitz, uitgevoerd door Sonsoles Alonso Piano. We besluiten dit laatste programma over het Festival November Music 2010 met nog twee werken voor piano en elektronica. Eerst hoort u Wave 3 van Peter Adriaans en dat is een werk voor e-bow piano en sinusgolven. Het is in 2007 speciaal voor Sonsoles Alonso geschreven. De titel van het stuk slaat terug op het hallucinerende akoestische fenomeen beating, dat plaatsvindt wanneer twee of meer toonhoogtes licht ontstemd zijn en tegen elkaar aanschuren. En daarna hoort u de wereldpremière van Piano Si Na Wi van de Koreaanse componiste Yi Yoon Kang. Het werk verwijst naar de geïmproviseerde muziek voor een Koreaans traditioneel ritueel. En ook dit is een werk voor piano en live elektronica. Maar luistert u eerst naar Wave 3 van Peter Adriaans.

Dat was tot slot van het concert met werken voor piano en elektronica, de wereldpremière van Piano Si Na Wi van Yi Yung Kang. Met Sonsoles Alonso aan de piano en Yi Yung Kang die de live elektronica verzorgde. De opnames in de Verkaderfabriek werden gemaakt door Kees van de Wiel. Dit was de 17e en laatste uitzending met live opnames van het festival November Music 2010. Vanaf volgende maand kunt u op de Concertzender alweer luisteren naar de eerste opnames van het festival November Music editie 2011, dat zojuist achter de rug is. Dit programma werd voor u samengesteld door...

Dit is de Concertzender vanuit Muziekjoe in Amsterdam met het programma Concertzender Live. En vandaag een extra uitzending waarin een nog overgebleven concerten 2009 en een opname die de NTR dit jaar maakte van de opening van het festival. Als aansluiting hoort u nog een bijdrage uit de Signac Sonore. We beginnen met een nagekomen concert uit 2009. Toen kreeg de jonge Nederlandse componiste Nicoline Soeter van November Music een compositieopdracht voor altviool, contrabas en blokfluit. Rondom dit premièrewerk werd nog een aantal andere stukken gespeeld. U hoort nu achtereenvolgens twee werken voor viool en contrabas. Vishnu Stockings uit 2009 van Hilary Jeffery en Douchegordijn uit 2007 van Cor Fuller. Dit zijn Mary Oliver, viool, en Rosemarie Heggen, contrabas.

Dat was de première van Three Studies on Elevation van Peter Adriaens tijdens het openingsconcert van het festival November Music 2010. Het concert werd afgesloten met een weinig gespeeld werk van Mauricio Kagel, die 5 jaar geleden nog te gast was tijdens het festival. Luistert u naar Les Invitations d'Adolphe Sax uit 2004-2005, uitgevoerd door het New London Chamber Choir en het Rascher Saxophone Quartet onder leiding van James Weeks.

Dit was tot slot van een extra uitzending met live-opnames van het festival November Music 2009 en 2010, Les Invitations d'Adolphe Sax van Mauricio Carel, uitgevoerd door New London Chamber Choir en het Rachère Saxophone Quartet onder leiding van James Weeks. De opname werd op 11 november in de grote zaal van de Verkadefabriek in Den Bosch door de NTR opgenomen. En deze opname werd beschikbaar gesteld voor de November Music programmering van de Concertzender, waarvoor nogmaals hartelijk dank. Over 2 weken, op 24 februari, gaat Concertzender Live gewoon verder met live-opnames van November Music, editie 2010. U kunt dan onder andere luisteren naar slagwerkster Yiping Yang en het slotconcert van Slagwerk Den Haag en wederom Vocal Lab Nederland met Balthasar van Claudio Baroni. Het programma werd voor u samengesteld door Kees van der Wiel. Sol Veldman.

U luistert naar het programma van de Concertzender. Tijd nu voor Concertzender Live. En dat betekent dus weer eigen opname van de Concertzender, zoals we er al velen de afgelopen jaren hebben gemaakt. Het wordt nu een concertregistratie van het project Sex, Sleep, Eat, Drink, Dream. Een multidisciplinair project. Het wordt uitgevoerd door een ensemble bestaande uit viool, cello, elektrische gitaar, basgitaar, drums, samples, maar ook wijnglazen, speeldoosjes, kraakdozen en elektronica bewijzen hun diensten. Sex, Sleep, Eat, Drink, Dream is geïnitieerd door de twee componisten, Diana Donk, die haar oriëntatie heeft in de hedendaagse gecomponeerde muziek, en Tijn Berkelmans, afkomstig uit de experimentele pop. De componisten willen klassiek, experiment en pop met elkaar verbinden. Komende vrijdag en zaterdag 7 en 8 oktober vinden er twee uitvoeringen plaats in de Melkweg in Amsterdam. En dit concert is opgenomen in augustus van dit jaar in de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch. Luistert u naar Sex, Sleep, Eat, Drink, Dream.

Dit was nummer 34b, Two Pieces for Cello and Ensemble van Richard Ayres. Uitgevoerd door Korkepolsen op cello en FC Jongbloed onder leiding van Arnold Marinissen. Het concert van FC Jongbloed vervolgde met een werk voor tape en ensemble van de in Nederland wonende, maar uit Cyprus afkomstige, Yannis Kyriakides, die dit jaar de centrale componist van het festival was. Hij schreef The Arrest in 2010 en dat werk is gebaseerd op een steeds terugkerende nachtmerrie uit het boek La Boutique Obscure van Georges Perec. Daarna klinkt een ouder werk van de Nederlandse componist Rosalie Hirsch. Sacro Monte uit 1997 is een meditatief, langzaam, contemplatief werk waarin het ensemble trage, ijle akkoorden speelt. Halverwege het stuk doorbreekt een solo-viool het statische klanklandschap. Alsof je naar een berglandschap kijkt waar plotseling een verdwaalde fietser doorheen rijdt, aldus Rosalie Hirsch zelf. Luistert u naar FC Jongbloed met als dirigent Arnold Marinissen.

Dit was tot slot van het concert van FC Jongbloed, Sacro Monte van Rosalie Hiers. Dit concert, dat op 9 november plaatsvond in Muziekcentrum De Toonzaal in 's-Hertogenbosch, werd voor de concertzender opgenomen door Kees van de Wiel. Na het succes van vorig jaar was er tijdens November Music 2011 weer de Signiac Sonore. Een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 12 Nederlandse componisten. In deze uitzendingen met live-opnames zal steeds ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens Signiac Sonore werden gepresenteerd. Vandaag kunt u luisteren naar Tellura van Juan Parra Cancino.

Dit was Tellura, een elektronisch werk van Juan Paracansino. Een van de elektronische werken die klonken tijdens Cineac Sonore, een onderdeel van November Music 2011. Tot slot van deze eerste concerts en de live-uitzending met opnames van het festival November Music, editie 2011, kunt u luisteren naar het concert dat Slagwerk Den Haag samen met het Canadese Bozzini-kwartet gaf in de pleitzaal van de Muzerijen in Den Bosch. We horen eerst het verstilde strijkkwartet Arbor Vitae uit 2006 van de Amerikaan James Tenney. En daarna hoort u een nieuw werk van de bij het concert aanwezige Japanse componiste Yo Kondo. Perakmanon voor strijkkwartet en slagwerkensemble heet dat. En Kondo wil deze unieke samenstelling van instrumenten gebruiken voor het scheppen van een nieuwe klankwereld of een nieuw derde instrument, bij wijze van spreken. Luistert u naar het Bozzini-kwartet en Slagwerk Den Haag.

Dat was Paragmenon van Yo Kondo, uitgevoerd door het Bozzini Quartet en Slagwerk Den Haag. Als intermezzo kunt u nu luisteren naar The Three Strange Angels van Peter Garland uit 1972. Dit is Slagwerk Den Haag.

En dat was The Three Strange Angels van Peter Garland, uitgevoerd door leden van Slagwerk Den Haag. Tot slot van dit gezamenlijke concert van Slagwerk Den Haag en het Ponsini Quartet klinken twee nieuwe werken. Als eerste hoort u Shadings voor strijkkwartet en tape van Peter Adriaans. En het concert wordt besloten met Hotel Palenque 1973 van de Belgische componist Stefan van Eyken voor strijkkwartet en slagwerkensemble. Luistert u wederom naar het Ponsini Quartet en Slagwerk Den Haag.

En dit waren tot slot van deze eerste uitzending met live opnames van het Festival November Music 2011. Werken voor strijkkwartet en slagwerkensemble, uitgevoerd door Slagwerk Den Haag en het Bozzini Kwartet. De opnames werden voor de concertzender gemaakt door Kees van de Wiel, die ook dit programma voor u samenstelde. Volgende maand, op 16 januari, gaat Concertzender Live gewoon verder met live opnames van November Music editie 2011.

U luistert naar het programma van de Concertzender. En we gaan verder met eigen opname van de Concertzender in Concertzender Live. In dit programma, en daar zullen nog vele volgen, hoort u live-opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2011. En dat was van 9 tot en met 13 november in Den Bosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender bijna alle concerten met daarin veel wereldpremières vastgelegd. We zenden vanaf december vorig jaar uit, en dat gaan we doen tot en met november van dit jaar. Ruim 30 uur live opnames van dit festival. Op zaterdag 12 november speelde het Duitse duo Jörg Wiedmann en Oliver Trindl in muziekcentrum De Toonzaal een lunchconcert met vooral composities van klarinetist en componist Jörg Wiedmann. Maar we luisteren eerst naar twee andere werken voor klarinet en piano. Allereerst hoort u vier stukken voor klarinet en piano van Alban Berg. Dit opus 5 dateert uit 1913 en is geschreven in de voor Berg zo typerende dramatische en expressionistische melodievorming. Na deze klassieker kunt u luisteren naar Réchant voor solo klarinet uit 2009 van Heinz Holliger. Luistert u naar Jörg Wiedmann op klarinet en Oliver Trindl piano.

Dat was Richant voor klarinet solo van Heinz Holliger door Jurk Wietman. Het concert ging verder en besloot ook met twee werken van Jurk Wietman. Als eerste hoort u het splinternieuwe intermezzi voor piano solo, uitgevoerd door Oliver Trindel. En daarna hoort u een wat ouder werk voor klarinet en piano, Fünf Bruchstücke, dat dateert uit 1997. Het behoort tot de eerste gepubliceerde composities van Wietman. Het zijn 5 geconcentreerde miniaturen in de traditie van Anton Webern, vol verrassende speeltechnieken. Een repertoirestuk waarmee Wietman op perfecte wijze zijn virtuositeit op de klarinet kan etaleren. Luistert u wederom naar de componist Jurk Wietman op klarinet en Oliver Trindel piano.

En dat was tot slot van het concert van Jörg Wittmann en Oliver Triendl, het werk Fünf Bruckstücke van Jörg Wittmann. Dit concert, dat op 12 november plaatsvond in muziekcentrum De Toonzaal in Den Bosch, werd door de concertzender opgenomen door Glenn Margot. Na het succes van vorig jaar was er tijdens November Music 2011 weer de Signac Sonore, een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 12 Nederlandse componisten. In deze uitzendingen met live-opnames zal steeds ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens dat Signac Sonore werden gepresenteerd. En vandaag kunt u luisteren naar Stranger uit 2008 van Robert van Heumen.

Dat was Stranger, een elektronisch werk van Robert van Heumen. Een van de elektronische werken die klonken tijdens Cyniac Sonore, een onderdeel van November Music 2011. Tot slot van deze eerste Concerts en de Live-uitzending met opnames van het Festival November Music editie 2011 kunt u luisteren naar het concert dat het Cellefax Riet Quintet gaf in de kleine zaal van de Verkadefabriek, en dat deden ze onder de titel Moving Music. In een prachtig vormgegeven decor van 5 bewegende videoschermen werd aaneengesloten een 8-tal composities gespeeld die waren voorzien van prachtige beelden en elektronica. We brengen het concert op dezelfde manier, aan 1 stuk, maar dan wel zonder beelden uiteraard. Achtereenvolgens hoort u Particles van Wouter Snoei, In the High Reeds van Julia Wolf, Round Point van Alban Wesley, Verzonken van Arnoud Noordegaaf, Adio Dolce Mia Vita van Giovanni Gabrieli, Zeeweg van Guus Jansen, IJsvogel van Wouter Snoei en tenslotte New York Counterpoint van Steve Reich. Luistert u naar het Cellefax bestaande uit Oliver Boekhoorn hobo, Raaf Hekkema saxofoon, Ivar Beriks klarinet, Jalte Althuis basklarinet en Alban Wesley fagot. De gedeeltelijke live elektronica werd verzorgd door Wouter Snoei.

Dat was Désert van Edgar Varèse door het Nieuw Ensemble. De opname werd in de grote zaal van de Verkadefabriek gemaakt door Kees van de Wiel. Na het succes van vorig jaar was er tijdens November Music 2011 weer de Cineac Sonore. Een driedaagse etalage van de Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 12 Nederlandse componisten. In deze uitzendingen met live opnames zal steeds ruimte worden gemaakt voor stukken die tijdens Cineac Sonore werden gepresenteerd. Vandaag kunt u luisteren naar Irrational Philosophy uit 2008 van Fred Momotenko.

Dat was Irrational Philosophy, een elektronisch werk van Fred Momotenko. Een van de elektronische werken die klonken tijdens Cineac Sonore. En dat is een onderdeel van November Music 2011. Tot slot van deze eerste Concertzender Live-uitzending met opnames van het festival November Music editie 2011 kunt u luisteren naar het integrale concert dat het Clairs Ensemble gaf in de kleine zaal van de Verkadefabriek onder de titel His Master's Choice. En die master was dan de ter plekke aanwezige Nederlandse componist Louis Andriessen. Er klonken een groot aantal werken waarvan er een paar speciaal gearrangeerd waren door Dick de Graaf, een van de artistieke leiders van het Clairs Ensemble. Bij dit concert waren er twee bijzondere solisten aanwezig. Allebei specialisten in de muziek van Louis Andriessen, namelijk violiste Monica Germino en zangeres Christina Zavalloni. U hoort onder andere Passeggiata in tram in America e ritorno, Monument for Grettinger, The Family Revisited en I Después. Luister naar Monica Germino, Christina Zavalloni en het Clairs Ensemble onder leiding van Bas Wiegers.

Ha ha ha ha.

How dang my letters, a lady.

I'm not going to be able to do that.

I don't know.

voor mij zijn, man. Hoor me veilig rijden. Hoor me veilig rijden. Hoor me veilig rijden. Hoor me veilig rijden. Hoor me veilig rijden.

Wat een voor. Oh,

That is. Ha! But.

0: U heeft geluisterd naar deel 1 tot en met 4 van Nofmoes, uitgevoerd door Bram Stadhouders, Sitzel Andreessen en Jim Black. Dit was Concert Zender Live met opnames die Glenn Mogot maakte in de Toonzaal in Den Bosch tijdens November Music 2011. Voor de volledige concertgegevens en de speellijst verwijs ik u naar onze website. Vergeet trouwens ook niet vriend te worden van de Concertzender, want dan blijft u luisteren naar
1: www.concertzender.nl.

En dit is de concertzender vanuit Conclusion in Utrecht met het programma Concertzender Live. En dit keer het vijfde deel met de live opnames die gemaakt zijn van het festival November Music 2011. Samen met de VPRO heeft de concertzender bijna alle concerten van dit festival vastgelegd. En tot en met november van dit jaar blijven we opnames van dit festival uitzenden. Vandaag twee muziektheaterproducties. Smak van Ned McGowan en The Reclining Woman van Astrid Kruiselbrink. Op donderdagavond 10 november 2011 ging in een volle grote zaal van de Verkadefabriek de kameropera The Reclining Woman van de Eindhovense componiste Astrid Kruiselbrink in première. En de uitvoering was in handen van De Helling. U hoort de komende 50 minuten onder begeleiding van het ensemble Nieuw Amsterdam Spijl de sopranen Bouwien van der Meer en Marije van Stralen en de mezzosopraan Gerry de Vries.

hazig, bazig, ongedurig. Gevoelig als een roos. Zuiplap, slap, smeerlap.

Noos, Nors, Haveloos.

5 kinderen wonen. Op zijn 16e verliet hij school en liep hij van huis weg. Hij werkte onder meer als schoenenpoetser in een 5-sterren hotel in Gent, als afwasser in een Chinese strand in Glasgow en als mestuitstrooier op een boerderij in Boekarest. Sinds een jaar of 6 is hij terug in Nederland en werkt hij aan zijn boek. Hij heeft geen geld, geen werk en geen hobby.

kranten houden van hen.

met middelpunt staat opeens onze minister.

0: Kijk nou toch. Mijn zoon is op televisie. Oh. Jongen. Jongen, kom snel boven. Je bent op de tv. Knappe vent, hè? Ik ben zo trots op hem. Altijd gewone jongen gebleven, maar toch de baas van het land. Ja. Jongen, kom snel. Het is heel interessant, hoor. Het gaat over de begroting. Dat die jongen nou nog nooit een meisje heeft gevonden, hè? Begrijp je dat nou? Het zou ontzettend goed zijn voor zijn imago, geloof ik, hoor. Ach, daar ben je. Ja, nu is het te laat. Kopje thee? Nou, nee hoor, geen thee, ook geen koekje. Je moet ook de broekriem aantrekken. Enige. Tja, maak je toch niet zo druk, jongen. Je werkt veel en veel te hard. Je moet ook eens aan jezelf denken, hoor. Weet je wat jij zou moeten doen? Jij zou eens een leuk meisje moeten nemen. Zou heel goed zijn voor je imago. Het hoeft niet op stel en sprong. Maar denk er nog eens over na, hè. Je kiezers zullen daar verguld mee zijn.
1: Ik weet niet.

welke souplesse heeft u toch, zeg. U lijkt wel van elastiek. En dat voor iemand die zojuist nog een enorme smak heeft gemaakt op haar fietsje. Ja. En dan die ogen van u, hè. Wat een prachtige oogopslag heeft u, zeg. En wilt u niet met mij trouwen?

hierop uw antwoord. Dan verklaar ik u hierbij man en vrouw.

U luisterde naar Smak van Ned McGowan. En dat was een kindertheaterproductie, uitgevoerd door het Wervelwind Ensemble. En daarmee komt een eind aan deze vijfde uitzending van opnames van November Music. De opnames van deze uitzending werden gemaakt door Wijnand de Groot en Kees van de Wiel stelde het programma voor u samen. Volgende maand op 16 april gaat Concerts in the Live verder met deze live opnames van November Music 2011.

U luistert naar de Concertzender. Concertzender live. We gaan terug naar 12 november 2011. We zitten dan in de Verkadefabriek in Den Bosch. Daar speelde tijdens November Music 2011 het Italiaanse ensemble Alter Ego samen met de Engelse draaitafelkunstenaar Philip Jack. Het werd een aaneenschakeling van door Bernard Lang geschreven stukken. Het komend uur gaat u luisteren naar het project Tables Are Turned. Als startpunt gebruikte Lang de popsong Tables Are Turned van de Duitse krautrockformatie Amandul. De bewerking van Lang is uitgevoerd door het Alter Ego Ensemble en vervolgens op vinyl geperst door de Weense geluidskunstenaar Diep Dreitzing. Met deze LP's gaat Philip Jack live aan de slag om op exact aangegeven punten binnen de partituur te gaan improviseren. De combinatie van kamermuziek en draaitafelkunsten. Het komend uur dus, tijd voor een extatische muzikale rondedans in Tables Are Turned. Luister naar Alter Ego en Philip Jack.

U hoorde Roodhuis, Joost de Kom, Niet Rijnland.

0: Team van Jo Thijs, de Kerkhuis van Zevenaar. En dan wordt het muziek voor Hens van Guus Janssen.
1: U hoorde de David Kwekzilber Big Band met achtereenvolgens Thermopylae en Untitled Original No. 1700 van Robert Gretinger en Steam van Joost Buys. Het concert van de David Kwekzilber Big Band besloot met nog drie werken. U hoort achtereenvolgens Muziek voor Hens van Guus Janssen, dat is de pianist in de band. Dan Kwekzilber van Hilary Jeffery en tenslotte F. Finks van Jacques Palings, speciaal voor dit concert geschreven. Luistert u nu naar David Moss en de David Kwekzilber Big Band.

Elijah.

very happy to be here. We're very happy to be with you.

Quicksilver, number

Red was confused. Shines and force.

mind.

Halloween.

En tot zover het concert van Jennifer Walsh met het ensemble Hiatus. Opgenomen door Glenn Mogo voor de concertzender in de Toonzaal in Den Bosch tijdens het November Music 2011. Misschien wilt u nog meer gegevens hebben over het programma wat u zojuist heeft beluisterd. Die gegevens kunt u uiteraard bij het programma terugvinden op onze website www.concertzender.nl. En als u daar bent, dan kunt u misschien ook eens gaan kijken, als u dat nog niet bent, hoe dat u ons kunt steunen als vriend of sponsor van de Concertzender. Allemaal te vinden dus op onze website www.concertzender.nl. Dan vermeld ik u nog dat dit programma voor de Concertzender werd samengesteld door Hessel Veldman. En misschien hoort u wat muziek op de achtergrond. Dat is alvast een voorproefje, want volgende week op deze tijd, donderdag van 10 tot 11... hoort u Folkit. En vanuit die Folkit nu alvast tot het volgende programma een voorproef.

Dit is de Concertzender met Concertzender Live en alweer de 10e van een groot aantal programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2011 dat vorig jaar van 9 tot en met 13 november plaatsvond in Den Bosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender bijna alle concerten met daarin veel wereldpremières vastgelegd. We zenden vanaf december vorig jaar tot en met november dit jaar ruim 30 uur live opnames van dit festival uit. Vandaag twee concerten waarin het uit Engeland afkomstige Bozzini Quartet centraal staat. En op vrijdag 11 november speelde het Bozzini Quartet tijdens het lunchconcert in de toonzaal drie zeer recente werken van een Zuid-Koreaanse, Belgische en Nederlandse componist. Het spits werd afgebeten met de première van Nong Hyung Reflected van Sejong Ha-ho. De titel betekent dat wat er tussen de tonen klinkt. De instrumenten worden elektrisch versterkt om ook de kleinste details hoorbaar te maken. Voor de structuur dachten componisten aan windmolens die alle vier met verschillende snelheid draaien. Dit is Nong Hyung Reflected van Sejong Ha-ho en dit is het Bozzini Quartet.

Douze Écrits van Daan Jansen door het Bozzini Quartet. Tot slot van het concert in de toonzaal speelde het Bozzini Quartet het werk Zenit van de Nederlandse componiste Rosalie Hirsch. Zenit ging vorig jaar in Los Angeles in première. De LA Times schreef toen: het werk stuurt voorwaarts met verleidelijke geluiden en stiltes. Het heeft een hint van stevig Nederlands minimalisme, maar het is tegelijkertijd ook een feest van stralende strijkersharmonieën en buitelende, pulserende ritmes. Dit is het Bozzini Quartet met Zenit van Rosalie Hirsch.

Dat was tot slot van het concert van het Engelse Bozzini Quartet de Nederlandse première van Zenith van Rosalie Heers. De opnames in de toonzaal werden gemaakt door Bert van Dijk in opdracht van de NTR. Na het succes van vorig jaar was er tijdens November Music 2011 weer de Signac Sonore, een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 12 Nederlandse componisten. In deze uitzendingen met live-opnames zal steeds ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens Signac Sonore werden gepresenteerd. En vandaag kunt u luisteren naar het fragment Dust Against the Wind uit de Closed Messenger van Fred Momotenko.

Dit was Dust Against the Wind, het tapestuk van Fred Momotenko. Dat klonk tijdens Signac Sonore, een onderdeel van November Music 2011. En we gaan verder met deze 10e Concert Center Live-uitzending met opnames van het festival November Music, editie 2011. En wel met een concert waarin zowel het Bozzini Quartet als Slagwerk Den Haag een rol speelden. In de pleitzaal van de Muzerijen in Den Bosch klonken onder andere drie wereldpremières, maar het concert begon met het al wat oudere strijkkwartet Arbor Vitae uit 2006, en dat is van de Amerikaanse componist James Tenney. Daarna klonk Paragmenon voor strijkkwartet en slagwerkensemble van de Japanse componist Yo Kondo, die bij de première aanwezig was. Luistert u naar het Bozzini Quartet en Slagwerk Den Haag.